ik een eindelang aan eindelte. Ik een eindelang. Ram kunne teer een inang. Kimme teer dung heng. Ik een eindelang aan kunne teer een inang. Ram kunne te imo atitang haro kanai no haro haro intang setai teng haro.